0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werken van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is Dood Behalve Wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder een bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu parer és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la Terra. Un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc, en part, d'una gent, una terra fetxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'Església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona. De dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

0: I slept 3 days, and it was so cold. Last night it was windy, and we couldn't sleep here. We don't feel safe because we are outside of the center. We don't have the permission to enter inside. We have no information about our future.
1: Niemand kan dit verdragen. Deze stress kan niemand verdragen. Niemand. Dan kijk ik terug van, wat is mij en mijn kinderen aangedaan? Het geld gaat mij niet verder brengen met het schade die mij en mijn gezin is aangedaan.
2: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
3: Nederland gaat gebukt onder de effecten van de massa-immigratie. Ons land wordt drukker en drukker.
4: Dat is namelijk een toenemende mate van ernstige overlast door daklozen die veel uit Midden- en Oost-Europa komen.
5: Mass immigration has to stop here in the Netherlands. There are too many people in our little country. We need to put our people first.
6: Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland!
2: En mijn levensmissie, die van al mijn geweldige collega's en mijn fractie, is dat wij Nederland terug willen geven aan de Nederlanders. En om dat te bereiken moeten we beginnen met het invoeren van een totale asielstop. Dus die mensen zijn geen asielzoekers. Het zijn illegale migranten, gelukzoekers, profiteurs en oplichters. Het is tijd voor de grote schoonmaak van Nederland. Beginnen met massadeportaties van illegalen. En met verplichte remigratie miljoenen moeten weg. En begin dan maar in de grote steden. Zoals de Schilderswijk in Den Haag en de Bijlmer in Nieuw-West en Amsterdam. U zult daar bussen vol met illegalen vinden. Zet ze vast in detentiecentra of in tentenkampen.
7: Hello and welcome. What you just heard were sound fragments from the Netherlands. A person sleeping outside of Ter Apel. A parent harmed by the childcare benefit scandal, and politicians and demonstrators talking about migrants or about the homeless from Eastern Europe. Welcome to Radio Worm, coming to you straight from Rotterdam. I am Julian.
8: I am Adam.
9: I am Diederik.
10: And I am Finn.
7: This radio show is called Dutch Homelessness, Illegality, Social Safety and the System of Homelessness. Over the next 25 minutes, we ask the question, how does the Netherlands sort people into deserving and undeserving, legal and illegal, and safe and a safety risk? We see the sorting system as having three components: the system of homelessness, the system of illegality, and the system of social safety. What these systems have in common is that they have a colonial heritage or influence that continues to define them. An example of an intersection of these systems can be seen right here in Rotterdam in the Pauluskerk, where you will hear from someone working there. But first, Finn will start with introducing the Dutch system of homelessness. Who do we see as homeless, and how does the government act on it, and what is its public perception?
9: So to clarify this question, me and Julian decided to head to the Pauluskerk to interview the pastor of the and also the director of the Pauluskerk. He will give you an intro as to what the Pauluskerk is, what they do, and we talk a little bit about how the government handles homelessness and the status of homeless people. Enjoy.
7: Could you tell us a bit about yourself?

Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur het tweede deel in een serie die ik 2 weken geleden begon over muziek uit één land. Ik begon toen in ons eigen land, Nederland, en dan met name Rotterdam. En ik ga vandaag een uur lang muziek draaien uit een van mijn favoriete muzikale landen en dat betreft Japan. Je kunt het geloven of niet, maar toen ik de lijst doornam die ik wilde gaan draaien voor jullie, kreeg ik het idee, staan daar wel echt heel erg veel vrouwenbands op. En dat klopt, dus je gaat heel veel alleen maar Japans horen en ook heel veel vrouwenbands. Ik trap gelijk af met een vrouwenduo, Hikashu, en van hun hoor je Muscles and Fruits.

Ja, dat was dus wel een fout van mij, want ik kondigde aan dat het een meidenband zou betreffen, Hikashu, maar dat is helemaal niet aan de hand. Het is een all-man band. Excuses daarvoor. Van hun hoorde je het nummer Muscles and Fruits. En nu wel over naar een vrouwen trio uit Japan, genaamd Kunetic, van hun LP Gate of Cluna, Desert Empress Part 1.

Desert Empress Part 1, Kunetic. Volgende meidenband en nu van een trio naar een duo. En dat betreft Sisigis, als ik het goed uitspreek. Van een live plaat, Live at the Roppongi Stick 1988, Lotus Rain.

Sissy Gies met Lotus Rain. Van een trio naar een duo en nu gaan we naar een heel andere band. We gaan naar een band die zwaar beïnvloed is door de krautrock. En dat betreft de Japanse band Zeitlich Vergelter. De zanger noemt zichzelf Noi en dat zal wel niet voor niks zijn. Van hen Shouder.

Ja, je hoorde zelfs twee nummers van Zeitlich Vergelter. Het nummer Schouder, wat ik aankondigde, dat werd gevolgd door Prog FC 4. En op naar het viertal dames dat onder de naam Otoboke Beaver door het leven gaat. Van een cd'tje Itacoma Hits. Het nummer Don't Light My Life.

Don't Light My Life van Otterbooke Beaver. En Otterbooke betekent in het Japans een idioot. Dat je het even weet. Verder met een heel prachtig uitgegeven 10-inch van Makoto Kawabata. En misschien zou je die kunnen kennen. Al die namen van Japanners, dat is toch voor ons vaak wel een probleem. Maar als ik de naam Acid Modest Temple noem, dan is dat misschien wat bekender voor je. Hij is de gitarist, violist van die band en tevens de leider daarvan. Van die prachtige 10-inch hoor je Walk at Night.

The Fallen, een nummer van de sludge drone doom metal band Boris. Naam die ze trouwens geleend hebben uit een nummer van de Melvins. Few, daar gaan we naartoe. Few is een dame die afkomstig is uit een legendarische Japanse punkband, Aunt Sally. Check die band, dat is echt geweldig. Ze maakte haar debuut op EP, ook genaamd Few, geheel met leden van Can. De plaat die ik nu op heb staan, dat is als ik het goed heb, derde LP, Our Likeness genaamd. En die plaat maakte ze samen met leden van Einstürzende Neubauten, maar ook met Jackie Liebertzeit van Can als drummer. Van die plaat, titelnummer, Our Likeness.

Our Likeness van Few. Gespeld P-H-E-W. Als je het wil nagaan eventueel. KK0, dat is echt een grote jongen in de noise binnen Japan. Heeft samen met de Acid Modest Temple lid Nitsuru Tabata Zenigeva opgericht in 1987. En met enige onderbreking spelen ze nog steeds. Van hen Dead Car Sun Crash.

Deathcore Sun Crash, Senigeva. En als je Japan behandelt gedurende een uur, dan kan je naar mijn mening niet om het geweldige talent van Cornelius heen. Cornelius, dat is Keigo Oyamada. Van zijn ook fantastische plaat, Point Fly.

Fly van Cornelius. En dan hebben we nog Oni en Pika, oftewel Afri Rampo, een ultra-lunatic duo uit Osaka.

0: Bye.
1: Matane heette dit nummer van Afri Rampo. En heel de cd is echt zo maf als een deur. Maar wel echt goed voor elkaar, die dames. Hio Kaiden is een band die in 1979 werd geformeerd door Yiyo Harish Hiroshige en Naoki Sushi. De bandnaam betekent overigens noodtrap. De band heeft echt enorm veel bezettingen gehad. En de twee leden die ik nu net noemde, dat waren eigenlijk de enige twee vaste leden. Hio Kaiden, Deschapelle, Coupe.

Met De Chapelle Coupe van Hiro Kaiden ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons, die geheel in teken stond van muziek uit Japan. Hartelijk dank voor het luisteren. Over 2 weken gaan we weer verder met een ander land. En ik vermoed dat dat waarschijnlijk een land uit Afrika gaat zijn. Maar dat zie je dan wel. Ik ga eruit met een liedje van een meer bekende Afrikaanse Japanse artiest. Je zou hem kunnen kennen als lid van Yellow Magic Orchestra. Een lekker rustig nummertje van Yukihiro Takahashi, genaamd From. En dan weet ik het niet meer. Tot over 2 weken.